0: Nei, ja, ik zie aan de.
1: Je aan deze roos curry dat doet en het een eind hem. La misk eo ja, jat hi. Tenst hoort hij dan het dagenu, dan het daas in je, de guy anjene, dan het oot helgalia dan in delib. Dan het o bezet die je, kunt u dan het hier, la meso stede.
0: Sorry zo, dan het zie je niet naande. Dan heb ik aan de hoog aaien niet gewoon toe, ja, het is niet als aan. Ka aan bij Janada zo genu, Marie bij Janada zo genu. Jeetan bechiatan is a nu is ken a tali atan tili do chineke el gali hala rali aundala a el gali na te de chant a keni hetalu a chani tatalin zu tane jie yetare tisa hi el gali nu et sune bechie lanto aundala grini a aed na bechie elti hi chu eselte aundala el gali. Ja, ik ken de Yankee dan toe. Ja, bang zijn. Het is dan basis bij Mari. Toen in Pade, dat kan niet zitten aan de maat. Hij ga Yankee, dan het daarin ga je aan toe. Dan het zie ga je aan toe. Dan het niet ga je aan toe. Dan toe dan het bij Chalanie. Hij ga je aan toe. Hij ga je dat soort ook ja. Ja, je dan toe. Toch haar dan ja dan die. Ja, je bent in die circle of life in Mila. Want we zijn hier. Hoe ga je ons dat? Kijk eens naar je horen zijn dan.
1: Dan is dat het jende aan de kessie die niet. Het land aan de kant is.
0: Ja, nissi. Hano, nia, ja, nissi. Als je de Duitse nu is dus gedaan to nani bezia dan is dan dat zou daar kini. Als je de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen van de stilen de stilen van nu het niet nou wat zei, nu het niet is toen nog het kind is in de zaal. Toen hoor ik heel erg aan. Dan ik hoorde het dan niet, dan toen dan niet, dan niet. Ik heb bijzala niet onderla. Geloof van al kan niet leden, bijzala niet dan onder zaal. Hij hoort hier, hij is hier, dan hij helde hij het hier aan te. We kunnen als vrouwen, dan is ons hier na, om te interpretation als vader. Hij had net zo, dan hij rond toen. Papa, dan ik hoop dat ze je route daar ook niet laten zien. Dan toen we pas je uitje olieën, want toen we belden je kielen, die je net hoog aan. Als je op het zin hele dag, aan te lezen, aan een balnaatje hadden. Nu niet doet dan, aan dat dan, belden je kielen, we pas je nu nog in de, je net toen het zin, toen niet zijn alles. Nu niet heel niet zijn, nu hij jazen, maar aan te lezen. Ond dwi ar